En daar was geweest Little Peggy March met I Will Follow Him van die jaar 63, was ook definitief een van ons koorliedere geweest op school. Ja, laerskool toe ons nie koor gesing het, het ons hier een kliphard uit bassein. Nou, dit was ook geweest ons laaste gouwe ouwe vir hierdie saterdagoggend. Ja, ek weet, is een sad oomblik as ek dit altyd sê, maar ons altyd volgende saterdag en gedurende week en oor naweke is al oorals gouwe ouwe so vir jou, weet, ek weet nie, strategies ingesaai hier en daar. Soos bijvoorbeeld sondag aand, morgen aand, dit is dan nou tussen 5 en 9 saam met Jeffrey Family Favorites, daar is een paar lekker gouwe ouwe so daar weggesteek, en dan elke weeksdag tussen 12 en 1 Daryl op sy lunchbox, wanneer hy ook vir jou lekker gouwe ouwe spring, een hele uur daarvan. Ja, hy concentreer nie op die 6, 87's nie, die 50, 60's en 70's nie, hy gaan so'n bykie verder, want ek bedoel die 2000's word ook nogal geconsider as gouwe ouwe's. Ek voel nie so nie, maar daar so is nog steeds baie ander gouwe ouwe's ook daar so vir jou weggesteek daar so. So moet nie vergeet om in te skak nie, elke weeksdag, dis in het tussen 12 en 1, ek hier saam met Daryl op sy lunchbox, na lekker gouwe ouwe's luister. Nou ja, tyd vir jou weekend en van hierdie en vat jou deur tot en met 7 uur toe in jou Saturday morning swap shop. Ek het nie geweet wat sy weekend en van ek jou gaan speel nie, tot ek nou deur op my Facebook raak geblaai het.

spart met de brief van mijn hand, al die pad van Wolmerenstad. Ik voel al die ink uit die brief uit taal.

Ja, genoeg. Boerval. En het is niet iets wat ons kan beheer nie. Solank jy net aanhou en weer en weer en weer.

0: Bly op datum en like ons Facebookblad 90.6 Spasie FM Spasie Stereo.
1: Baanbrekers op 90.6 FM Stereo. Elke saterdag aand tussen 6 en 9.

0: André het met een Jense. Net hier op die valse treffersstasie is jou nummer 3 en nummer 2 hierdie week. Is niemand anders nie as Danny Smoke met Monica.
1: Nummer 2.

Jou nommer 2 nog steeds vanaand, Danny Smoke met Monica. Jou nommer 1, Kurt Darren met Lang Arm en Liefde. Net hier op die valse trefferstasie 90.6 FM stereo, dan het Hester gevra vir So Back Kort Jam van Kurt Darren.